0: no Laban. Laban sin foda via Betuel de Aramea, en Laban via Jacob en Ezo era mota era broda. Ezo hier dan, dat Isaac Jacob gezeend had, en am no Mesopotamien gescheckt had, dat hij zich door bevrien zal. Hij hier ook, dat Isaac am streng gezegd had, dat hij zich niet zal met een kanaanitische mejaal bevrien. En Jacob had no zijn ouderen gehorcht, en wie no Mesopotamien gegonnen. Als Ezo dat klaar werd, dat Isaac de kanaanitische vrouwen niet gelegd, ging hij naar Ismaël en bevried zich met Abraham zijn zoon Ismaël, zijn dochter Mahalat. Mahalat werd Nebajot zijn zesta. Jacob verleidt Beersheba en ging naar Haran op touw. Op een gewisse stad blijft hij ten nacht, wils de zon ondergegonnen weer. Hij neemt zich door een stein, op wonen hij zijn kop leed en leed zich hand om slopen. Die nacht dreimt am dat door trappen stonden, die van de eer wat om hemel regten, en God zijn engel gingen door nap en rauf. En boven stond de haar en zeed, ik zie de haar, ik zie dien voder Abraham zijn God en Isaac zijn God. Dit land, op woont u ligst, wo ik die en dienen nog komen geven. Dienen nog komen waren zo veel zennen als de stof op de eer. Die waren zich nom waasten en oosten, nom noorden en zieden verspreiden. Alle veldje op de eer waren daar die en dienen nog komen gezeiend zennen. En hoor, ik kom met die en word die schots geven, wo emma die haan geest, en word die terug naar dit land brengen. Ik word die niet verloten, ik word dat alle donen, wat ik die versproken heb. Dan woog Jacob op en zeed, oba, de haar is hier op deze steed, en ik wist dat niet. Am wandert een vijf dort en hij zeed, dit is ober tom staunen, dit moet God zijn woning zennen, hier is de hemelsteer. En Jacob stond tidig zum Arius op, en neem den Stein, op den hij zijn kop en een nacht gelacht had, en recht den Englings op als een ongedenkstein. En hij goud door eil Eva den Stein, en wei de steed door met aan. Jacob nam de steed Betel. De staat op de steed heet Ishama Luz. En Jacob moog door een verspreken en zeed, wann God met mij is, en hij mij schutz op deze reis jaft, op de ik zie, en hij mij te eten en kleider jaft, zodat ik hem vreed terug naar mijn vader zijn huis kom, dan zal de haar mijn God zijn. En op deze steed, wo ik deze steen opgesteld heb, zal God zijn huis zijn. En van al dat, wat du mij geeft, wo ik die een tiendel geven.
1: 1. Mose, kapitel 29. En Jacob reist wieder en keim nu de lied, die aan dat oostende land leven. En hij kijkt zich door hem en zag door een barm op een staap. En bezie den barm wieren drei herden van schoop, die van den barm gedrängt worden. Do wie ein grauter Stein op den barm. En wann de hoards erst keimen, rollten zij den Stein wieder en drängten ihre schoop. Dann rollten zij den Stein träg op den barm. En Jakob zeete de hoards, horchte mol, van wo sind je? En zij zeden, wie sind van Haran? En hij zeed, kan je Laban? Zien voda as Nahor. En zij zeden, jo, wie kanen dem? En hij zeed, wo jij dat met dem? En zij zeden, dem jij dat goud. Kijk door, dat is zijn dochter Rahel, die door met de schoop kämt. Hij zeed, na, dat is je nog lang niet ovend en tiet om de schoop nenjagen. Drink de schoop en breng de op een weid. En zij zeden, wie kennen nog niet. Wie moeten eerst wachten, wat alle herden hier zijn en dan den stein wiederrollen. Dan drink wie de schoop. Eier zij uitgereed hadden, kam Rahel met ihren vader zijn schoop, die zij heiden deed. Als Jacob Laban zijn dochter Rahel zag, ging hij en rol den stein van barm en drink de herd, die zijn mutter ihr broeder Laban geheerden. Dan kost Jacob Rahel en hij hield vervrijd. En Jacob zeed Rahel, dat hij vriendschap weer met ihren vader en dat hij Rebecca ihr zien weer. En Rahel raand en zeed ihren vader dort. Als Laban van zijn zuster eren zijn Jacob hier, raand hij aan te bejenen. Hij dreigt aan en kost aan en bracht aan naar zijn huis. Door vertaalt Jacob aan alles wat aan geworden via. En Laban zeed, ganz klaar beste mijn zuster eer zijn. En Jacob blijft door een maand. En Laban zeed te Jacob, wann du ook mijn vriendschap best, zost du door weer een onenverdienst voor mij schaffen, zeg je mal,

0: In de dene oren eiten de sieven goede oren op. Ik heb de woosaie dit vertaald, aber keiner kon de dreim dieden. Dan ziet Jozef te den kennig. De twee dreim haben dezelfde diedung. Gott heeft dem kennig weiten loten, wat hij donen wordt. De sieven goede kie bedieden sieven jaar, en de sieven goede oren bedieden sieven jaar. De diedung is everein. In de sieven dene vermokke de kie, en de sieven lade oren, wat van den heiten dreien auswind verschriecht werden, zijn zeven hungersjoren. Dat is als ik zeed. God heeft die gewezen, wat hij donen wordt. Door waren zeven zeer goede joren met goede arnten in Egypten komen, aber no die waren door zeven hungersjoren komen. En die joren waren zij zich de joren van Everfluss niet meer verstalen kennen, en dat land wat zich gans raufranen. De goede joren waren gans vergeten worden, wils de schlechte joren zo schlem worden zijn. Dit, dat u de twee evereine dreim zagst, meint dat God dit vast bestemd heeft en dat bald zo rambringen wordt. De kennig zal een man aanstalen, die wijs is en die zich goed met de zaak versteht, en dem over dat ganze Egypten stalen. Du zost ook nog andere beamte over dat land aanstalen en dat vijfde poort van alles, wat in de goede jaren getrokken wordt, taubklaakten. Lot en de goede jaren die doorkomen, al dat eten taub brengen en in een stede getreed opspekeren en opbewaren voor dem kennig. De eetwaren zullen een verrood im land zennen voor de zeven hungersjaren die op Egypten komen zullen. Zo waren de lied in dat land niet gans verhungeren. Dessen rood gevallen dem kennig en al zijn beamte. En de kennig zei tot zijn beamte, kon wie zes nog wo einen vingen, zonen als dessen, die God zijn geest in zich haft? En de kennig zei tot Jozef, dat God die dit gewezen haft, bewies dat er geen andere im land zo wijs is, en zo de zaak versteht, als du. Ik word die even mijn land zaten, en alle Egypter zullen zich naar die ordningen richten. Ik zie de einzige, die nog even die steht. En de kennig zei te Jozef, ik zat die even ganz Egypten. En de kennig neem zijn ring af van zijn vinger, en zat Jozef den op hem vinger. Hij leidt am einen rok van goudet lienzeig drogen, en leed am eine goldene keder om zijn hals. Hij leidt am op zijn tweedbaasten wagen voren, en als hij dicht dat land voer, zeden zij ver am, knijtjunt. Zo wordt Jozef de gouverneur over gans Egypten. En de kennig zei te Jozef, ik zie de kennig en heb alle macht, aber ohne dat u dat laatst, durf keiner in dat ganze land zo veel als de hand oder den fout abheven. De kennig nam Jozef Zafenat Paneach en hij geef am de mijal Asenat, dat zij zijn vrouw wordt. Asenat wie eine dochter van Potiphera, de priester en on. Zo keim dat, dat Jozef over ganz Egypten aangestalt wordt. Jozef 34 jaar oud, als hij van de Egyptische kennig aangestalt wordt. Hij reist in dat ganze land rond. En aan de zeven goede jaren bracht dat land een grote arnd. En aan de zeven goede jaren leidt Jozef dat je twee taub brengen in Egypten. Hij spekert dat op in de steden. In ieder stad spekert hij dat op, wat in de jaren getrokken wordt. Jozef spekert grote mossen van je treed op, zoals dat zand om meer. Zij hieren op met dat meten, wils dat niet meer te meten jink. En eier de hungersjaren keimen, houden Jozef en Asenat twee zeens. Asenat wie de dochter van Potiphera, de priester van On. Jozef nam den eerstgeborenen Manasse, wils hij zeed, God haft mij loten mijn schworet en mijn voder en mijn familie vergeten. Den tweeden naand hij Ephraim, wils hij zeed, God haft mij vruchtbaar gemaakt in dat land, waar ik lieden moest. De zeven goede jaren in Egypten keimen te een, en de zeven hungersjaren vongen aan, zoals Jozef gezegd had. In alle andere länder wie hungersnood, bloos in Egypten wie eten te hebben. Als dat ganze Egyptische land aanvangt te hungeren, vroegen de lied dem kennig nu eten. En de kennig zei te de lied, goed nu Jozef, en dat wat hij jun zegt. Dan als ik de hungersnood over dat land gespreid had, mocht Jozef de spekjas op en verkocht aan je treed. Aber de hungersnood in Egypten wordt immer schlimmer. Mensen kwamen van alle länder naar Egypten om je treed te kopen van Jozef. Dort wie eine schlimme Hungersnood.
1: Kapitel 42.
0: Als Jacob antwoord dat du in Egypte getreden haben wir, zeide hij tot zijn zeens. Waarom kijk je jun bloos onder een ander aan? Horchte mal. Ik heb gehoord dat in Egypte getreden haben is. Goed mal naar Egypte en kijk je tree voor ons, dat we wat te eten haben en niet dood hongeren. En tien van Jozef zijn bruiden reisden naar Egypte om je tree te kijken. Ober Jacob schickt Benjamin, Jozef zijn bruder, niet met, wil zij angstig dat dem wat worden wordt. Zo moog zich dat Israël zijn zeens, krijg zoals andere, kijpen kijmen. En Kanaan wie ook hongersnood. Jozef werd de gouverneur over dat land en verkauft door je treed aan de mensen die door nog kijmen. En Jozef zijn breide kijmen en knijden zich ver aan met ere gezegde wat op eerd. Als Jozef zijn breide zag, kan hij aan. Ober hij behandelt aan als vreemde en reed grof met aan. Van waar zijn je? Vroeg hij. En zij zeiden, wie zijn van dat land Kanaan gekomen, je tree te kijpen. Ober de breide kanden am nicht, wann hij aan ook kand. En Jozef dacht aan de droom, die hij mal van aan gehoord had. En hij zeid, je zijn spionen. Je zijn gekomen te zijn, wo ons land zwak is. En zij zeiden, nee, mijn haar. Wie zijn als die deine gekomen, je tree te kijpen. Wie zijn alle zeens van einen man. Wie zijn oprechtig. Wie zijn nicht spionen. Ober Jozef zeid aan, nee, je zijn gekomen te zijn, wo ons land zwak is. En zij zeiden, wie, diene deine, zijn 12 breider, alle van zelfjen voder. Wie komen van Kanaan? Ons jüngster broeder is met onze voder en een broeder is niet meer. Ober Jozef zeid, dat is bloos zo, als ik gezegd heb, je zijn spionen. Dit is, wo ik hun afproven wo. En dem ken ik zijn nomen, zei ik, die worden niet waag kennen van hier, buiten jun jüngster broeder herkomt. Schickt einen van jun trek jünen broeder holen, ober de eeuwen geblieven hier im Gefängnis. Zo war wie eerst seinen auf jede Wahrheit reden. Anders sei ik, im kenn ich seinen Nomen, je sind Spionen. Dorop stoppt hij an alle für 3 Tage im Gefängnis. Am dritten Tag seht Josef te an. Ik zie een Mensch, der Gott verrichten deed. Ik war jünd op eine Bedingung konen loten. Wann je abrechtig sind, dann lot einen von jünd hier im Gefängnis blieben, in de ewige lotene Hüs konen, om dat je treed nu jene honger je families te nemen. Dan breng je jenen jüngsten brouder her, als abwies voor jene weerd. Dan wo ik jünd om leven loten. En ze welgden aan. En ze zeiden einer tem anderen, dit kämt sicher op ons, wiens wie schuldig sind voor onzen brouder. Wie sagen wo ganz om eng he wir, als hij ons prachet, en wie horchten nicht. Nu is dit doorwegen op ons gekomen. En Ruben zeid, seht ik jünd nicht, dat je jünd nicht versenden sollen je in arm? Nu war wie bestroft worden dofer, dat wie am dood mogen. Zij wisten nicht, dat Jozef an verstund, wil ze met arm dich einen, die voor aan ewa zaten deid, gered hadden. En hij dreid zich een stoutje waag van aan, en hield eier hij wieder met aan red. Dan leid hij Simeon nemen en vastspingen, als zij door touw kikten. En Jozef bestaal dat ere zaak met je treed geveld worden, en ook dat iedereen zijn geld treed en zijn zaak gestopt zal worden. Hij zei ook, dat aan zal eten voor de reis gegeefd worden. Dit wordt alle zo gedonen. En ze pakten je treed op ere ezels en verleiten. Dan als ze te nacht stelhielden en einer van aan zijn zaak opmuk om zijn ezel te vorderen, zag hij dat geld boven aan zijn zaak. En hij zei te zijn breider, mijn geld is hier boven aan mijn zaak. Dit sloeg aan alle dat ze flotterden. Wat heeft God ons aangedonen? Vroegen ze zich. Als zij nu eren voor de Jacob kwamen in Kanaan, vertelden ze hem alles wat aan je waarden wier. Zij zeiden, de gouverneur door reed graf met ons en blijft wie weer een spionen aan je land. En wie zeiden hem dat wie oprechte mannen weeren en niet spionen, dat wie 12 breider zijn van een voder, dat een waag is en dat de jüngste nog thuis bij ons een voder weer in Kanaan. Dan zei de gouverneur tot ons, dit is waar ik wil weten, dat je oprechte mannen zijn. Laat einem van jun breider hier bij mij en neemt je treed voor jene hongerige families en dan go jene huis en brengen jenen jüngsten broeder her. Dan wil ik jun blijven, dat je oprechtig zijn en niet spionen. Dan geef ik jenen broeder treed en je kennen hier weer kijpen. En als zij ere zaak ladig moeken, wie door en iedereen zijn zaak ook zijn pengel geld. Als zij, en ook Jafoda, de pingels met geld zagen, werden zij geschlagen. En Jacob, Jafoda, zeed, die hebben mij mijn kinder waargenomen, Jozef is niet meer, en nu is Simeon niet meer. En dan wil je nog Benjamin metnemen. Alles rand jij in mij. En Ruben zeed, breng mijn beide jongens om, want ik hem niet terugbreng. Laat mij voor hem opkomen, en ik wil hem terugbrengen. Aber Jacob zeed, mijn jong wordt niet met jund metgonen. Zijn broeder is al dood, en du is modus eine gebleven. Wann am irgend wort op de reis worden soll, wurde ik truuren, wat die mijn Gräber 43. De hongersnood geef nicht no, en als zij den Verrot, den sie van Ägypten gebracht hadden, abhouden, seht Jakob te aan. Goed nog wader en keip wat je treed. En Juda seht, de man wir sehr ernst, als hij ons warnt, dat wir am nicht wader seinen würden, wann wir nicht unseren Bruder met ons hadden. Wann du am laatst metgonen, dann go wie eten keipen. Aber wann du dort nicht laatst, dann go wie nicht. De man seht ons, je worden mij nicht noch einmal seinen, wann je nicht jenen Bruder met haben. En Israel seht, woran behandel je mij so schlacht? Dort je am seden, dort je noch einen Bruder hadden. En ze seden, de man vroeg ons alles uit over ons en onze familie, en vroeg ook, leeft je vader nog? En, heb je nog einen Bruder? Wat wie am seden wir bloß nur wat hij vroeg. Wie konnen nicht weiten, dort hij zaaien wird, brengt jenen Bruder her. En Juda seete seinen vader Jakob, vertrouw mij met den jong, en dan kan wie gonen, dat wie en du en onze kinder leven kennen en nicht verhungeren brokken. Ik word de berg voor am zennen. Du kannst mij verantwoordelijk houden. Wann ik am nicht terugbreng, wat hier verdie, dan wo ik op immer schuldig zennen. Wann wie nicht eugel abgeschoven houden, wie al zweimal hanen trägt. Schließlich seht er vader, Jakob. Wann dat zo mat zennen, dan dauert dat. Nehmt van dat baaste wat wie hier haben als een geschenk voor dem Gouverneur. Nehmt ein Beet Honig, wat Mandeln, en andere Neten, en ook wat Chein, Mirren en Kriderie. Nehmt dat dubbelde Geld met, dat die van Feriemol betolen kennen. Dort wat vielleicht een Fehler gewaast zennen. Mocht jünd reit, en nehmt jünen Bruder en goed no dem Mann. Mocht Gott, de alle Macht haft, jünd halpen, dat dem Mann jünd wat jänstig zennen, en jünen anderen Bruder en Benjamin wat trägschrecken. Wann ik mat van de kinder Aufscheid nemen, dan mat ik even. En de Bruder nemen dort geschenk, dort dubbelde Geld en Benjamin en reisden auf nu Ägypten. Als ze ver Josef kämen en Josef zag dat Benjamin met aan wier, zeed hij te zien deiner, bring de mannen en mijn huis nemen. Ik wil vandaag met deze taub middag eten. Schlacht een tier en rei dort voor ons. De deiner deid wat Josef zeed en neem de Bruder en Josef zijn huis. De Bruder engst dat zei, dat zij aan Josef zijn huis gebracht worden. Zij zeden, dit is wel weer in dat geld, want dat eerste mal treeg aan onze zaak gelegd weer. Zij brengen ons hier nen, dat zij ons vast hebben en ons kennen te skloven maken en onze ezels wegnemen kennen. En ze gingen naar Josef zijn huis en reden door verder deer met hem huisknecht. Zij zeden, wie wieren hier eenmaal eiert om je treeg te kopen. Als wie dan op hem terugweg te nacht stelhielden en onze zaak opmerken, wie door aan iedereen zijn zaak een pingel geld, zoveel als wie getold hadden. Wie hebben dat nu teruggebracht, en wie hebben ander het geld met, te meer getreed kuipen. Wie weten niet wie dat geld aan onze zaak neergestapt heeft. En hij zei, ziet ruig en eens jund niet. Jun God en de God voor jun vader, moet door een schots en jun zaak neergelegd hebben. Hij kreeg dan jun geld. Dan brachten zij Simeon nu aan. En als hij aan Josef zijn huis neergebracht had, geef hij aan Wouter dat zij zich kunnen de feit waschen en foudert ook ihre ezels. En de Bruder mogen ihr geschenk voor Josef reid, dat zij hem dort op middag geven kunnen. Zij hadden verstonen dat zij met hem eten worden. En als Josef nen kwam, brachten de Bruder zijn geschenk nen nu aan en knijden zich bij de eerdver aan. Dan vroeg hij, woudert met aan jenk en zeed, is jun vader Kors, de oude man, van wem die feien wil reden, leeft hij nog? En zij zeden, dien knacht, ons vader, is gezond en hij leeft nog. Dan knijden zij zich wader bij de eerdver aan. En hij kijkt aan de lengte en zag zijn broeder Benjamin, die zijn mutter er zien wie, en hij zeed, is dit jun jüngster broeder, von dem die Fee mal reden, mocht Gott gaute die Sennen, mein Jung. Und Josef ging schwind eine andere Stufe in Hildur, weil sie sich so zu seinen Bruder freit. Aber dann wasch er sein Gesicht und kein Träg. Er hielt sich stief und seht, weil wir eten. Josef saht an einen Tisch und die Brüder an einen anderen. Der Ägypter, der du mit an eiten, eiten apart an einen Tisch, weil's an wieder tau gemein mit den Hebräer zu eten. Die Brüder saaten für Josef und saaten nun alle vom Ältesten bis dem Jüngsten. Die Brüder kickten sich untereinander an und wunderten sich. Und die Brüder ward eten gebracht von Josef seinen Tisch. Und Benjamin seine Schief hat fünfmal so viel als die andere.
1: Sie trunken und eiten sich so.
0: Und Josef sagte dem Diener, der über sein Haus war, fäll dem Mann ihre Sack, so voll als sie den nehmen können, und leih einen jüdern sein Geld boven an seinen Sack. Und saht mein selber nicht Kuffel und dem jüngsten seinen Sack mit sein Geld taub. Und da deid, wat Josef am seht. Samarius, so schwind aus dort Dach ward, leiten sie an mit ihre Esels weichgonen. Als sie aber noch mal ein kartet eng von der Stadt wären, seht Josef zu seinen Diener. Nu schwind, vor dem Manne hing er an, und wann du an anholst, sei an. Worum hab je gaudet mit schlechte Träge tolt? Worum hab je meinen Haaren sin selber net Kuffel gestohlen? Brugt er dort nicht zum Trinken? Und brugt er dort nicht zum Seien, wort noch kommen wort? Je haben wort seier schlemmet gedonen. Und als hei an anholt, seh de kreig de wie to an. Und sei seden, worum redst du, ans Haar, so to ans? Sonst wurden diene deiner Ober nie nicht daunen. Weiß nicht, wie brachten die all dat Geld träg, wat dat erste Mal in unser Sack wir? Wo würd wie dann doch selber oder Gold nehmen von dienen Haaren sein Hüs? Wann die dat bei irgendeinen von uns fängst, kost die dem anbringen, en wie wurden alle unseren Haar seine Sklaven sennen. En hei seht, lot dat so sennen, als die gesagt haben. Dei, en wem sein Sack ich dat fing, wat mein Sklav sennen. De ewige derven friegonen. En jeder einer von de Breider saht seinen Sack abbeirrt, en sie mögen de ob. Hei sagt an jeder einem sein Sack, erst den Ältesten, en da nur de Reh bat dem Jüngsten. En sie fungen dort Koffel en Benjamin seinen Sack. De Breider reiten ihre Kleider zwei, so verleihen wären sie dort Eva. En jeder einer lud seinen Eselware ab, en sie jingen träg nur de Stadt. Als Juda en seine Breider nur Josef sein Hüst schämen, wie Josef noch einmal da. Sie kneiden sich alle, bat abbeirrt verarm. Und Josef seht an, wat habt ihr bloß gedonen? Wisst ihr nicht, dat so aus eck dort seinen kun, wat verstorken es? Und Juda seht, mein Herr, wat können wir noch sagen? Wo können wir uns reich fordern? Gott haft unsere Schuld abgemacht. Nu sind wir dienes Gloven, wie alle, und die, an wem sie sagt, dat Kuffel gefangen ward. Aber Josef seht, aber lang nicht. Sonst würde ich nicht daunen. Bloß der einer, an wem sein Sack dort Kuffel gefangen ward, soll mein Sklav sennen. Der ewige von Jünd, können ruhig nur jünen vordergonen. Und Juda jink nur Josef und seht, mein Herr, lot ihnen deiner, wird schein, wat sagen. Und sie nicht all weh in uns. Wie weiten, dort du so aus der Kernig bist. Du frühst uns einmal, ob wir einen Vorder und einen Bruder haben. Und wie sehen die, wir haben einen Aulen Vorder, in einen jungen Bruder. Der Bruder wie klein, als der Vater all sehr alt wie, einer von zwei Sehns von ihrer Mutter, und der andere Sehn ist tot. Hei ist nu der einzige Sehn von der Mutter, und sein Vater ist am sehr gut. Und dann sehst du, dort wir am sollen herbringen, dort du am seinen kost. Und wie sehen die, dort der Jung nicht von seinen Vater genommen kann, weil's wann he wird, dann wird der Vater sterben. Und du sehst, dort wann wir den nicht brachten, dann dürfen wir die nicht weiter seinen. Und als wir nur an sein Vater kämen, seht wir am alles, was du gesagt hast. Dann als ans Vater nochmal seht, dort wir sollen gonen Geträge kämen, seht wir können nicht gonen, wir wollen den Mann nicht einmal zu seinen kriegen, wann ans jüngster Bruder nicht mit ist. Wir gonen bloß, wann Benjamin auch mitkommt. Und ans Vater seht, die weiten, dass meine frühen Eck zwei Sehens haben. Der eine ist all wach. Der ist wahrscheinlich von ein Tier verreten, wills ich hab am nie nicht weiter gesäunen. Wann je dessen auch wahrnehmen von mi, in dem Wort, wo ich trüren, wat je mi mit gräbe Horn umgrauf tragen. Wann ich nu nur dienen knacht, an sein Vater komm, ohne den Jung, ab dem he sich sein Leben stört, en he dort sit,
1: dat de jong nicht met ons is, dan wordt hij sterven. Dan wordt wie, diene deine, aan zijn grijfhooien voordat zo treurig maken, dat hij sterven wordt en wie worden aan naar zijn graf dragen moeten. En daartoe heb ik mij als een berg gegeven voor den jong. Ik zei te mijn vader, wanneer ik dem jong nicht terug naar die breng, dan word ik levenslang de schuld voor die dragen. Daar wein zei ik nu, laat mij, dien deiner, bitschein, aus dienens kloof blijven, en laat dem jong trek met zijn breider gonen. Wo kon ik zes trek naar mijn vader gonen? Ik kon mijn vader bloos niet zo leid aandoen. Dan kon Jozef zich niet langer holen. Goed hier eenmaal alle uit, zei hij te zijn deiner. Keine andere wieren door, als hij zijn breider weiten leidt, wie hij weer. Hij hield luid, zodat de Egypter dat hierden, en dem kan ik zijn lied dat aanwarden. En Jozef zei te zijn breider, ik zie Jozef, leeft mijn vader nog? Aber de breider konnen hem keine antwoord geven, zo vervierden en wonderden zij zich. En Jozef zei te zijn breider, komt her, dicht bij. En ze gingen nu aan. En hij zei, ik zie je broeder Jozef, den je naar Egypten verkochten. Habt nicht angst, en ziet je nicht zelfs dal, dat je me hierhan verkocht hebben. Gott schickt mi euer aus jünd her, am Leves te raden. Desse Hungerschnaut is nu 2 jaar hier, en die wordt nog 5 jaar zennen, ohne säen oder ernten. Gott haft mi aus dort, wat hem eberjen wir, hier im Verrüt han geschickt, so dat je in jene Families wurden leven blieven, op einen wunderbaren Weg. Ik ward nicht von jünd her geschickt, aber von Gott. En Gott haft mi hier aus einen Vater für dem Kernig gemorgt, de haar ewa alles wat hij eent, en de gouverneer ewa ganz Egypten. God schwend nu mienen vader en zacht am. Dien zeen, Jozef, zacht. God haf mit dem gouverneer ewa ganz Egypten gemocht. Kom her nu mi, lot die nuscht abholen. Du sollst hier in de goschen jeent wonen. Du wascht hier met dine kenja en grootkenja en schopen fei, en alles wat die hast, dich bij mij zennen. En ik wil hier voor die en die familie en alles wat u haast, zorgen, dat je niet ganz in de grond komen. Daar waren nog 5 jaar meer van hongersnood zennen. Je, mijn breider, kunnen nu met jullie ene ogen zijn, en du, Benjamin, kan zelf zijn, dat ik werkelijk te jund red. Zeg mijn vader, wel großartig ik hier in Egypten leef, en alles wat je zijn hebben. Goed schwind en brengt mijn vader her. Dan omarmt hij zijn broeder Benjamin en hield. En Benjamin hield op zijn schulle. En hij gaf einen jederen broeder einen kus en hield op aan. En nu dat reden zijn breider met aan. En als de kennig hield dat Jozef zijn breider gekomen waren, vreid hij zich en zijn mannen vreiden zich met aan. De kennig zei te Jozef, zij die breider, zij zullen zich rijd maken en trek naar Kanaan gonen en eren vader en ere familie springen en herkomen. Ik wou aan de beste jeen in Egypten geven, en ze worden goud te eten hebben. En zei aan ook, dat ze zullen van Egypten wagens nemen, om den vader en ere vrouwen en al ere kinderen herbrengen. En ze zullen niet even ere zaken duren, wil zij van dat beste van ganz Egypten hebben worden. En Jacob zijn zeen steiden als aan gezaagd wordt. Jozef geef aan wagens, zoals de kennig gezaagd had, en hij geef aan verrood voor ere reis. Hij gaf einen jederen einen groot zindorgschen rok. Benjamin Oba kreeg 300 zilverstekken en 5 groot zindorgschen rok. En hij schickt zijn vader 10 ezels, beloden met fijne Egyptische zaken, en 10 ezels, beloden met getreid, en eten en wat zijn vader op reis helpen wordt. Daarmee schickt hij zijn breider op eren weg. En ten afscheid zei Jozef, zankt jun hingewees nicht. En zij reisden uit Egypten uit en kwamen naar eren vader Jacob en Kanaan. En zij zeiden te eren vader, Jozef leeft nog en hij is de gouverneur over ganz Egypten. Aber Jacob sloeg dat zij en hij kon dat niet leven. Aber als zij hem alles zeiden, wat Jozef gezegd had, en hij de wagens zag, die Jozef geschickt had, om hem te holen, leefde hij ganz op. En Jacob zei, dit is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, en ik wil gaan gaan en aan zijn eieren. En Jacob pakt alles toop wat hij had, en reist Bad Beersheba, wo hij tieren slacht voor een opfer voor zijn vader Isaac zijn God. En aan die nacht reed God te Jacob aan een ervaring en zei,
0: Jakob, Jakob. En hij zeid, hier zie ik. En hij zeid, ik zie God, den vader zien God. Engst die nicht naar Egypten te gaan. Ik wil die durch die nog komen door een groot volk maken. Ik wil met die met naar Egypten gaan en wil die ook weer terugbrengen. En Jozef wordt door bij die zennen, want du stoofst. En Jakob reist wieder van Beersheba. Zijn zeens leiden Jakob in ere frühes en Kenia op de woges reizen, die de Egyptische kennig dort geschickt had. En ze nemen al ihr vee in ere zaken, die ze in Kanaan toop gesammeld hadden, en kämen naar Egypten. Zo kämen Jakob en al zijn nokomen naar Egypten. Hij bracht zijn zeens en grootzeens, zijn dachten en grootdachten, zijn ganze familie met naar Egypten. Dit zijn de nomes van Jakob zijn zeens en grootzeens, die naar Egypten kämen. Jakob zijn elste zeen is Ruben, en dem zijn zeens zijn Henoch, Palu, Hezron en Carmi. Simeon zijn zeens zijn Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Shaul, die een zeen van een Kanaanitische vrouw via. Levi zijn zeens zijn Gershon, Kehat en Merari. Juda zijn zeens zijn Onan, Shelah, Peres en Serach. En Onan starven al in Kanaan. Peres zijn zeens zijn Hezron en Hamul. Isachar zijn zeens zijn Tola, Puva, Jashub en Shimron. Zebulon zijn zeens zijn Zered, Elon en Jachleel. Dit zowiet zijn Lea ere zeens. Zij had een dochter Dina. Desse waren alle in Mesopotamien geboren. Alles taub waren Jakob en Lea ere Kenia en Groot Kenia 33 Menschen. Gad zijn zeens zijn Zifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arod en Areli. Azer zijn zeens zijn Jimna, Jeshua, Jeshvi, Beria en danach ere zesta Zerach. Beria zijn zeens zijn Heber en Malkiel. Dit zijn Jakob en Zilpa ere nog komen, zastien Menschen. Zilpa wie de kekse de Laban Lea jeif. Jakob en Rahel ere zeens zijn Jozef en Benjamin. Jozef en Asenat hadden in Egypten 2 zeens, Manasse en Ephraim. Asenat wie een dochter van Potiphera, den priester en On. Benjamin zijn zeens zijn Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim en Ard. Dit zijn de zeens en grootzeens van Rahel en Jakob, 14 Menschen. Dan zijn zeen als Shuham. Naphtali zijn zeens zijn Jachzeel, Guni, Jezer en Shillem. Dit zijn Jakob en Bilha ere zeens en grootzeens 7 Menschen. Bilha wie de kekse, de Laban zijn dochter Rahel jeif. Jakob zijn nokomen die naar Egypten kämen, waren alles taub 66 Menschen, zijn zeens ere dachten niet geteilt. Jozef had nog 2 zeens, die in Egypten geboren waren. Al Jakob zijn nokomen die in Egypten waren, waren 70 Menschen. Jakob schickt Juda voorop naar Jozef, dat hij naar Goshen komen zal, om te treffen. En als hij naar Goshen kämen, steeg Jozef op zijn Kriegswagen en fuhr naar Goshen, om zijn vader Jakob door te treffen. Zij begrijsten zich en omarmden einander en hielden einander stout. En Israël zei te Jozef, nu dat ik die gezinnen heb en weet dat u leeft, zie ik reit hem sterven. Jozef zei te zijn breider in de eeuwige van zijn vader zijn menschen, nu wil ik naar dem kennig gonen en am zaaien, dat mijn breider en al mijn vader zijn menschen naar mij gekomen zijn van Kanaan. Ik wil am zaaien, dat je hoort zijn en dat je hun schoop en hun vee metgebracht hebben en wat je zes nog hebben. En wanneer de kennig hun vraagt, wat van de arbeid je doen, dan zegt hem, wie hij den vee, vandaan als wie klein waren wat nu, wie in onze vader schok. Dan wil je derven en Goshen leven. De Egypte zijn 47. En Jozef ging naar hem kennig en zei, mijn vader en mijn breider zijn van Kanaan gekomen. Die hebben ihre Schoop en ihr Vieh en alles wat sie haben met zich gebracht. Nu zijn ze groot en Goshen, en hij neemt vijf van zijn breider en ging met deinem Kennig. En de Kennig zegt aan, wat van de arbeid doe je? En zij zeiden aan, wie zijn Schoop hoort, krijgt ze als onze vader ver ons weeren. Wie zijn naar dit land gekomen, wilst du nicht weit voor ons Vieh en Kanaan is, en de Hungersnood zo schlimm is? Wie wensen dat u ons leidt en Goshen wonen? En det kan ik se til Josef. Ik zei dat din vader en dine breide gekommen zijn. Du hast de macht over ganz Egypten. Laat dan op dat baste land aansiedelen. Laat dan welig en Goshen wonen. En wanneer wat goede hoordmank aan zijn, dan stel de Eva mijn vrij. En Josef bracht zijn vader Jacob naar dem kennig en stel dan ver. En Jacob begreist dem kennig met een zeeënsgros. En de kennig zei te Jacob, wo alt bist du? En Jacob zei dan, ik heb al 130 jaar gepiljat. Dat zijn schwore en ik zei er veel jaren voor mij gewaast. Ik heb niet zo lang geleefd als mijn vader en grootvader en eretijd. En Jacob sprak een zeeën over dem kennig en neem afscheid van hem. En Josef leidt zijn vader en breide de beste jaren am land hebben. Hij geeft aan land bij Ramses, zoals de kennig gezegd had. En Josef zegt dono, dat zijn vader en zijn breide genoeg te eten hadden, einen jederen dono, wo groot zijn familie wie. En door wie niet genoeg te eten in Egypten en Kanaan, wie in de slemme hongersnood. Die lied leiden onder de nood. En doordat dat hij dat getreed verkocht, sammelt Josef al dat geld, wat ze in Egypten en Kanaan hadden. En Josef leidt dat voor den kennig abspekeren. En als dat geld alle waard in Egypten en Kanaan, kamen alle Egypten naar Josef en zeiden, geef ons te eten, waarom zal wie hier groot zo verdi verhongeren? Ons geld is alle waag. En Josef zeid, brengt mij hun vij en ik wil hun doofer eten geven, want je niet meer geld hebben. En dan brachten ze ihre pier, schoop, vij en ezels naar Josef. En dat jaar geef hij aan doofer eten. En dan dat nächste jaar kamen ze naar armen zeiden, dat is geen geheimnis, dat wir ons geld verbruikt hebben. Dat is klar te zijn, dat wir nog sterben als onze karpers en ons land. Laat ons hier niet rozer sterven en laat ons land niet verdorven. Kijp ons en ons land en jef ons door vereten. Wie waren dem kennig sines geloven zennen en hij kon dat land hebben. En jef ons ook zoot, dat wir de vlekken beakeren kennen, zodat dat land niet wild bewassen wordt en dat wir leven kennen en niet sterven brokken. En Josef kauft all dat land in Egypten für den König. Alle Ägypter verkauften ihr Land, weil's de Hungersnot so groot wie, en de König kauft dat aller taub. En de Menschen in Ägypten, von ein Eng bat dat andere Eng, waren dem König seine Sklaven. Dat einzige Land, wat er nicht abkauft, wie de Priester ihr Land. De Priester kriegen ein Lohn vom König en brokten ihr Land nicht verkaufen. En Josef seht zu den Menschen, vandaag heb ik jund en jund land voor den kennig gekauft. Ik wil jund nu zo geven dat je akeren kennen. Van de aard zal je dat vijfde poort dem kennig teruggeven en vijf vijftel kan je holen te zoot en te eten voor jund en junde families. En de mensen zeiden, du hast ons dat leven geraad. Wanneer du einverstanden bist, wil wie dem kennig sines geloven zennen. En Josef vier dat hem gezaads aan dat de kennig dat vijfde poort van de aard kreeg. Dat gezaad staat vandaag nog in Egypten. Bloos de priester brokten niet dat vijfde poort afgeven. En de Israëlieten woonden in Egypten en de Goshen jeend. Zij boerden goud en vermeerden zich zeer. En Jacob leeft nog 17 jaar in Egypten. Alles taub wordt hij 147 jaar oud. Als Israël meint dat hij sterven kon, roept hij Jozef en zegt hem, wanneer goud aan je zijn en zie verdie, dan leid die hand onder mijn hoofd, en geef mij din vallet verspreken, dat u trouw was zennen, en dat u mij trouw had je lijf bewezen worst, en dat u mij niet was in Egypten begroven. Ik wil met mijn veervoders begroofd worden. Neem mij terug naar Kanaan, en begroof mij waar die begroofd zijn. Verspreek mij dit met een eid. En Jozef verspreek hem dat met een eid. En Israël kapitel 48. Eine gewisse tijd later, leiden ze Jozef weiten. Hoor je mal. Dien vader is krank. En Josef neemt zijn twee zeens, Manasse en Ephraim, en ging naar Jacob. Als Jacob dat gezegd wordt, dat zijn zeen Josef naar hem gekomen weer, roept hij al zijn kracht op en recht zich op en bad. En Jacob zei te Josef, God, die alle macht heeft, wijs ik mij en Luz en Kanaan en zeeën mij en zeet te mij. Horch, ik wil die veel nu komen geven en van die nu komen meer een veldje maken. En ik wil die nu komen dit land op Emma geven. En nu hast u twee zeens hier in Egypten, al van eier ik naar Egypten geheim. Deze twee, Ephraim en Manasse, zullen mijn zeens zennen, kreig ze aus Ruben en Simeon zend. Wann du kinge no anhast, dort zend diene. Die zellen aufgaut der ihre Bräude kriegen. Dit es wiels, aus ek von Mesopotamien keim, starf Rahel, en dort mögt mi sehr trürig. Se starf hinge wees en Kanaan, nicht weit von Ephrata. En ek begroobt er door hinge wees, ab em weichen Ephrata. Ephrata es nu Bethlehem. Aus Israel, Josef seine Sehn sag, frug hij, wer sendt dit? En Josef seht, dit sendt meine Sehns, die Gott mi hier gejeft haft. En Israel seht, bring die mal her, dat ek ein Sehn über dich sprechen kann. Israel seine Augen wären al schwach geworden, en hij kon nicht gut seinen. En Josef bracht seine Sehns nur Jakob, en hij kost an en am Arm dan. En Israel seht Josef, ek doch nicht, dat ek die jemel seinen wood, en nu haf Gott mi ook nach Lot en diene kenja seinen. En Josef neem sine Sehns van Israel sine knijen, en knijt zich ver aan met sine gezicht no de eed. En Josef neem sine Sehns, Ephraim en sine rechte hand, en te Jakob sine linke hand, en Manasse en sine linke in, te Jakob sine rechte hand. Zo bracht hij die no Jakob, en Israel lang met sine rechte hand, en lede op Ephraim sine kop, wann Ephraim doch de jüngere wier. En hij leed seine linke hand op Manasse seinen kop, wann Manasse doch de erstgeborene wier. So leed Jakob seine arms über Kriets. En hij zee den Sehen op Josef en zeed, mocht de Gott, den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deinden, en de Gott, die mij mijn ganzes leven in Bad van Dorg geleid haft, de Engel, die mij van alles bij ze bewoord haft, deze jonge Sehnen, en mocht mijn nomen derch aan wiedergedroogd worden, en de nomen van mijn vaders Abraham en Isaac, en mochten zij een grote heerd menschen op deze eerd worden. Aber als Josef zag dat zijn vader de rechte hand op Ephraim leed, gefall hem dat nicht. Hij neem zijn vader zijn rechte hand, en wilde van Ephraim zijn kop no Manasse zijn zaten. En Josef zette zijn vader, nicht zo, vader, dit is de eerste boerde, leid in rechte hand op arm. Aber zijn vader stiep het zich en zeed, ik weet, mijn zoon, van hem zal dat ook een volk geven, en hij zal ook sterk zijn, over de jüngere broeder wat grater zijn als hij, en zijn ook komen worden een schouwveldje zijn. Dat is waar hij aan den dag den zeeën geeft. Hij zegt, bij die worden de Israëlieten, einer op dem anderen, den zeeën spreken en zaaien. Mocht God die zo groot als Ephraim en Manasse maken, zo zaad hij Ephraim even Manasse. En Israel zegt Jozef, ik wou wel bol sterven, aber Gott wird met jun zennen en wird jun nog waren aan ze vorders ihr land brengen. En ik geef die einsteig meier aus diene breider, dort steig, woont ik met mijn schwert in mijn borgen, Kapitel 49. En Jakob krogt seine Sehns taub en zeed, kommt mal alle taub, zodat ik jun zeien kan, wat jun nog waren zal. Kom taub en horcht, meine Sehns, horcht nu jun vorder, Israel. Ruben, mijn eerstgeborene, du bist meine Kraft, de eerste bewijs van meine Macht, du hast de grootste eer en grootste Kraft. Du deist Eva schelpsen, so als Wuta, doch was nicht dat grootste zennen. Willst du an den Vorderseen bad jengst, en du hast schon gedreven. Simeon en Levi sind ein Poor, de gonen met Gewalt am Heer. Ik war nicht met Antop plonen, en war nicht met Antop gonen. Am Oja bringen sei wem arm, en quälen de Balas am Spoß. Lo Trubel ab ankommen, wehen ihren grausamen Oja, en ook ihre arm Menschel gewurt. Ek war jünt euch dat ganze Israel verspreiden. Die, Juda, waren deine Brüder loven. Du warst deine Feind, bin genäck holen. Dein Vater seine Sehns waren sich fertig neuen. Juda, du bist so als ein junger Leib, der immer mit Wort von der Jagd kämmt. Du leichst die bei din Raubdol und keiner wacht sich dich bi. De Königstock wird nicht von Juda genommen, sein Regierungsstock wird nicht verschwingen, bat der Reichschulde kämmt. Dem waren die Fälche ehren. Hei bringt seinen Esel an de Wienrank, und seinen jungen Esel an de Basterrank, hei wascht seine Kleider in Wien, und seinen Rock in Wien drüben soft, so aus Blut. Seine Augen sind dunkler aus Wien, und seine Tänen wetter aus Malch. Zebulun wird beim Meer wohnen, hei wird ein Hoven verschäbt sennen, sein Land regt Bad Sidon. Isachar ist ein starker Esel, der zwischen zwei Schubhocks liegt. Hei sagt, dat het eine scheine steed wie en dat du goud te reiven wie. Du juifst die unjere schwore arbeid en matst aus ein Sklov deinen. Dan wordt seine Menschen rechten aus einer van de Stamm van Israel. Dan wordt eine Schlang besied im Wachsennen, eine jaffje Schlang besied im Stich, der de Pier an der Haken bitt, so dat de Ritter ewerig geschmeten wordt. Ek wacht haar dat die halpen wurscht. God wordt van Räuberbanden beplindert worden en hij wordt aan beplinderen. Azer zijn land wordt goud drogen en eten voor hem kan ik geven. Naftali is als een losgelotene rijkouw en halfschmakke jongen. Jozef is een vruchtbare oost die bij een woterkwaal woost en zijn aaste even de meer straakt. Die wordt met borgers en veilen schijten, zaden aan en je voor, die schouten niet oorjaar nu aan. Ober zijn borgen jef niet no. En zijne orms blijven stork, met de help van Jacob zijnen storken God, met de help van dem hoord, de Israël schots jeft. Dien voder zijn God wordt die halpen, die wordt alle macht haft wordt die zenen, met zenungen van himmel boven die, met zenungen van duip en eerd, met zenungen van gezonde kenja. Dien voder zijne zenungen zijn grater als de vrucht van de eeuwige boy, en als de zenungen van de zeer oude boy. Die worden op Jozef zijn kop zennen en op hem stieren van dem, die apart gezaad wie van zijn breider. Benjamin is een rietender wolf, die am morgen zijn raub vraat en am ovend dat Eva bliefsel wiederjeft. Dit zijn de 12 stammen in Israël, en dit is de zeeën met wonen er voder einen jiederen zijn besonderen zeeën juif. En Jacob bestaalt on aan, wanneer ik nu storven woor, dan begroeft mij met mijn voders en de heil op de staap, die van de Hethieter Ephron gekocht weer, en de heil op dat vlek bij Machpella, oosten van Mamre en Kanaan. Dort haft je Abraham alle taub van de Hethieter Ephron gekocht, als een grofhof. Door hebben ze Abraham en zijn vrouw Sarah begroeft, en door hebben ze Isaac en zijn vrouw Rebecca begroeft, en door begroeft ik Lea. De stapende heil wat door is, Wieren van de Hethieter gekocht. Als Jacob uitgereed had, leed hij zich dol en starf. Zo weer dat als hij nu zijn vijftig. En Jozef broek bij zijn vodertaub en hielden kostam. En Jozef bestaalt aan zijn deiner, die de doodes bezorgden, dat zij zijn voder zullen rijdmaken ten begroven. Zo als zij dat houden, die dat 40 dag am rijd te maken ten begroven. De Egypter truurden 70 dag voor am. Als zij de gewijnelje dag getruurd hadden, zei Jozef te dem kennig zijn rood. Bertschein, zag dem kennig, mijn voder bestaald, on mij euer hij starf, dat ik am zal en Kanaan begroven aan de heil, der hij door zelfs regemaakt had. Nu bed ik, lood mij, Bertschein, de reis maken en mijn voder door begroven. Dan kom ik ook terug. En de kennig zei, go en begroof dienen voder, zoals hij die moog met een eid verspreken. En Jozef moog zich op hem waag, om zijn voder en Kanaan te begroven. En al dem ken ik zijn deiner en ongestalde manen, en de hoofdstad en de provinsen voeren met. En Jozef zijn deiner en breider en Jacob zijn familie voeren ook. Bloos ere kenja en ere schoop en vij blijven en goschen. En eine heerd van ritter en krijgswagens voeren ook. Dat geef eine zeer grote band. Als zij dan aan Jan ziet van Jordan, beatat wat de steed om draaschen keimen, hielden zij door aan en truurden voor 7 dag. Zij waren zeer truurig en hielden luid. En als de Kanaaniter zagen, wo zij op de steed om draaschen, beatat truurden, zeden zij, de Egypte hebben een zeer grote truur vast. Dan wordt de steed Egypte truur genaamd. Jacob zijn zeens deiden wat hij voorder bestaald had. Zijn zeens nemen am nu Kanaan, en begroofden am bij Machpella en de heil, wat door op de staap is, oosten van Mamre. Die had Abraham van dem Hethieter Ephron gekocht, dat het zijn weer voor een grofhof. En als hij zijn voder begroofd had, reist Jozef taub met zijn breider en al die wat met aangereisd waren, terug naar Egypte. Nodem dat er voder gestorven weer, zeden Jozef zijn breider onder zich. Vielleicht wat Jozef nu zijn oja op ons uitduiven, en ons bestroffen voor dat weise wat we aan ongedonen hebben. Dan schickten ze een noorrecht naar Jozef en zeiden, ons voder bestaald, eier hij starf, dat we die zaaien zullen. Verjef, bitschein, diene breider, för er övertreden en synd ge in di. Dåben kom vi nu en frågan, dat du ans, där vi dinen fordas innen Gott deinen, anse synd förgeven wurscht. En Josef hielt, os hei dort hied. En sine breider keimen nur arm en kneiden sich mit ere kap, wat appeiert ver arm en seden. Kicke mal, wie jeven ons haan os dines gloven. Aber Josef seto an, ängstjut nicht so. Sie ek en Gott sine steht, je murken einen weisen Plan je en mi, aber Gott hat einen gouden Plan für mi, dort viele sollen am Leben geholen, so os dort van dorg as. Ängstjut nicht länger. Ek wo jünd en jüne kenja jeven, dort je leven kennen. So treist en versichert hei an. En Josef wohnt in Ägypten mit sin Vater sine Nachkommen. Josef lebt 110 Jahr. En Josef lebt noch, dort he Ephraim sine Kenja en Graut Kenja sag, en auch de Kenja von Manasse sinen sehn Machir. Hei freit sich to de Ola. En Josef seht to sine Breide, ek wo bald storven, aber mit de Tiet wird Gott nu jünd kommen, en jünd i dit Land rüt leiden, en an dort Land nern, dort he Abraham, Isaac und Jakob ab ein Eid versprochen haft. Und Josef bestahlt an Israel seine Sehns und seht, Gott wird jünd halben kommen, und dann soll je meine Knorkes mitnehmen von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie besorgten am, so als sie dort die Todes besorgten, und leiden am in ein Zeug in Ägypten. Dit sind Israel seine Sehns, die ein jeder mit seiner Familie taub mit Jakob nach Ägypten trocken. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Aser. Jakob sine Nachkommen wären 70 Menschen. Josef wie all in Ägypten. Dann starben Josef und all seine Brüder und all die wat von seine Tiet wären. Israel sine Nachkommen vermehren sich, dort eine aller Wehen mit dir rechnen musst, will sie so sehr tau nehmen. Dort lernt wir einfach voll von an. Dann käm du ein nie kennig ab über Ägypten, der nusch von Josef ist. Der seht zu sein Volk. Kick dem mal, die Israeliten vermehren sich so, dass sie uns nach Eva nehmen können. Horch dem mal, wat kann wir mit andaunen, dass sie uns nicht tau fehl waren, so dat wann Krieg utbrechen soll, sei mit einmal je in uns sind, in sich utem Land bringen. Dann stalden sie Absichte Eva an, und wollen an mit schwere Arbeit unterdrücken. Sie mussten die Pharaohsteder, Pithom und Ramses, für den König abbühren. Aber so viel Dollar sei die Tau saden, so viel Dollar nahm dort voll Tau und verspreit sich, so dass die Ägypter dort anheimlich ward. Die Ägypter treiben die Israeliten zu der Arbeit, dass sie die quälten und dort Leben besser mögen. Sie verlangten, dass sie Teilen und Zement mögen und verschiedenste Arbeit auf der Fläche deuten, immer so schwor, dass sie dort meist nicht wingen können. Als der ägyptische König sah, wo dort Volk Tau nahm, raubt er der hebräische Weihmütter, Schifra und Pua in Seed an. Wenn je bei der hebräische frühes halpen, dann wann dort Kleine ein Jungke ist, soll je dort tot machen, und wann dort ein Mialke ist, soll je dort am Leben loten. Die Weihmütter obergleifen an Gott und deuten nicht, was der König seht. Sie leiten die Jungkes auch am Leben. Dann leite ägyptische König die Weihmütter kommen und seht an. Warum habt ihr dort so gedonnen? Warum habt ihr die Jungkes am Leben geloten? Die Weihmütter sehen zum König. Dort es, wir in der hebräische Frühes nicht so sind als die ägyptische. Die hebräische Frühes sind so stark, dass die Weihmütter nicht reut kämmt, als er dort Kind geboren ist. Gott wir gaut zu die Weihmütter, und dort Volk vermehrt sich und wird noch gerater. Willst die Weihmütter feucht haben vor Gott, jefe an auch ihre eine Families. Dann mögt der König ein Gesatz für sein ganzes Volk in Seed. Schmied jeder kleine hebräische Junke am Nilriefer, ober dem Jalkes Lutleiden. Do wie ein Mann von Leifisine noch kommen, der sich mit einer Frau befried, der auch von Leifisine noch kommen wir. Dessa Lied haben ein Kind, und dort wie ein Junke. Aus der Früh sag, dort hat ein gesundes Kind wir, verstürk sie dort für 3 Monate. Aber aus dort nicht mehr jink, mög sie einen Karf von Schelp und verschmär den mit Kohlenteer in Pack. Dann lädt sie ihr Kind durchnern und sah dort mank dort Schelp, wo du an die Korn vom Riefer warst. Ein Engstje auf post seine Sester ab, wat mit am Woren wird.
1: Nu kam dem König seine Tochter nur dem Riefer sich te boden, und ihre Diener gingen ab dort Land de lang dem Riefer. Sie sah den Korf, mangt dort Schelp und schickt eine Mial den te holen. Als sie den opmürk, sah sie dort Kind und dort hielt. Arnein dort fuhrt's ganz mit. Det is ein Hebräerjunkje, seht sie Jrotzau. Dann kämt seine Sester Eva Delen früh. Soll ich die eine früh holen von der Hebräer, die der Kind besorgen kann? Jo, go, seh dem König seine Tochter. Dei Mial jenk en raub dort Kind seine en ihre Mutter. Aus dem Mutter kämt, seh dem König seine Tochter to ar. Nimm dort Kind und besorg dort für mi. Ich war die dafür betolen. Sei nimm dort und besorg am. Aus dort Kind groß genug wie, bracht sie dem König seine Tochter dem Wara. Dei nimm den jungen Hahn aus ihren Sehen, und sie nannt am Moses. Wehen, seht sei, ich am ut dem Wutterhof. Als Moses abgewassen wir, ging er einen Tag durch, wo einer von seinen Stammbreiter wir, und er sah, wo schwor der dort hoden. Und er sah auch, dort ein Ägypter einen Hebräer, einen von Moses seine Stammbreiter, schlug. Er kickt nach Hanen her, und als er keinem sah, schlug er den Ägypter dort und verschwurft am Sand. Den nächsten Tag ging er weiter rüt und traf dort an, dort zwei Hebräer sich zankten. Dann seht er zu dem, wo dort angefangen hat, worum schlägst du einen von den Ehen Lied? Und da seht, wer haft die Eva ans gesagt, dort du ans versehen wirst? Oder meinst du wirst mich auch dort schlonen, so als du den Ägypter deutst? Dann ängst Moses sich und meint, die Sache ist dann doch Eva Del gekommen. Als der König das Ganze hielt, will er Moses anbringen. Moses überrannt weich vom König und kam nur dort Land Midian. Du bleib er bei einem Baum. Der Priester in Midian hat 7 Dächter, und er kam nur dem Baum, um Wutter abzuholen für ihre Schub. Als sie über den Trachfall hatten, kamen andere Horts und Jürgen an weich. Dann kam Moses und halb die 7 Sestern ihre herdränken. Als sie dann nur ihren Vater Reguel kamen, seht ihr, was meint dit, dort je von dort so tätig zu sind. Und sie sehen, ein Ägypter halb uns mit den Horts und holt auch genug Wutter ab für uns, dort unser Herr zu suppen hat. Und wo ist er nu? Frug er seine Mialis. Warum habt ihr dem do büten geloten? Lot am doch er nu uns und jeft am te eten. Moses mögt sich dann bei dem Mann tüs, und der Mann leit seine Tochter Zippora sich mit Moses befrieren. Zippora hat dann bald ein kleines Jungje, und Moses jeft am den Namen Gershom. Wehen, seht hei, ich ein Fremder geworden sie, an ein fremdes Land. Nur eine längere Zeit starf die König in Ägypten. Die Israeliten wurden gequält, dort sie stehenden, und sie raubten nur Help. Und Gott hielt an Raupen in ihre Quol. Gott hielt ihr Stehnen, und er dacht an seinen Bund mit Abraham, mit Isaac und mit Jakob. Gott sah sich dort mit den Israeliten an, und er kämmert sich am Arm. Moses wirf für eine längere Zeit ein Schubhort für seinen Schwiegervater Jethro, der Priester in Midian. Nu juch er seine Schub einen Tag, bat an der andere Seite von der Wildnis, bat er bat Horeb, dem Gottesburg, kam. Und als er dur wir, weiß ich für arm ein Engel vom Herrn, und Flammen in einen Bosch. Moses fällt dort ab, dort durch vier wir, über der Bosch nicht verbrennt. Dann seht Moses, dit will ich mich von dich dabei besäunen. Dit ist doch sonderbar, dort der Bosch nicht verbrennt. Und als der Herr sagt, dort hei du Handscheim, raubt Gott von einem Bosch. Moses, Moses. Und hei seht, ich sie hier. Und Gott seht, komm hier nicht nur da, und nimm die dien fautig auf. Dei steht, ob wann du stehst, es heilet lohnt. Und hei seht wieder, ich sie dien Vater sein Gott, Abraham sein Gott, Isaac sein Gott, und Jakob sein Gott. Damit bedeigt Moses sich dort gesagt. Er hat Angst, Gott anzuschicken. Dann seht ihr Herr, ich hab dort Gott gesäunen, wo mein Volk von der Ägypter gequält wird. Und ich hab gehört, dort sie unter ihrer Absicht stehen, und mich besorgt dort, dort sie so lieden. Und nu sie ich gekommen, an von unter der Ägypter ihre Gewalt heraden. Ich will an uit dort Land rüt bringen, und an nur ein gutet und grotet Land bringen. Dort ist ein Land, wo Malchen Honig rahnen, wo nu die Kanaaniter, die Hethiter, die Amoriter,
0: de Perizita, de Hivita en de Jebusita wonen. Ek sei die dort

0: nieren met dat vaat, wat door aan is, en dat wat aan de hingerschinkjes is, en den vaat lopen even de lever, bij de nieren losgetraand. En Aaron zijn zeen zullen dat op dem altaar en ruik opkonen loten, ten brandopfer op dat halt, wat op dat vier licht, als zijn vier opfer to een scheinend geruch voor den Herrn. Wel hij dem Herrn een dankopfer van schoep oder kassen brengen, kan hij een männlichet oder een weibliche tier nemen, dat zal ober ohne Fehler zijn. Wann dat een lam is, dan zal hij dat voor dem Herrn brengen, en zal zijn hand op den kop van zijn opfer laaien, en dat voor dat versammlungszelt schlachten. En Aaron zijn zeen zullen dat bloed rondom aan den altaar spritzen, en hij zal dem Herrn van dat dankopfer een vieropfer brengen, van al dat vaat, dat ganse vaatstremel, wat door dich beim Zorgel losgetrand wordt, en door to dat vaat, wat dat Engeweide bedacht, en al dat vaat aan dat Engeweide, de beide nieren met dat vaat, wat door aan is, en wat aan de hingerschinkjes is, en den vaat lopen aan de lever, wie de nieren losgetrand. En de priester zal dat op dem altaar en ruik opkonen loten als een eten van vier opfer voor den Herrn. Es zijn opfer eine kaas, dan zal hij die voor dem Herrn brengen, en zijn hand op ihren kop laaien, en die voor dat versammlungszelt schlachten. En Aaron zijn zeen zullen dat bloed rondom aan den altaar spritzen. En hij zal door van zijn opfer goof als vier opfer voor den Herrn brengen. Dat vaat, wat dat Engeweide bedacht, en al dat vaat wat aan dat Engeweide is, de beide nieren met dat vaat, wat door aan is, en dat wat aan de hingerschinkjes is, en den vaat lopen even de lever, wie de nieren losgetrand. En de priester zal dat op dem altaar en ruik opkonen loten als een eten van vier opfer, to een scheinend geruch. Al dat vaat gehiert dem Herrn. Dat is eine Ordnung für immer für all jene noch kommen, überall wo je wohnen, dat je nicht vaat ook nicht blaut eten.
1: Mose.
0: Kapitel 5. De Herr red met Moses en zeed, red met de Israeliten en zei, wann sich wer durch einen Verfehl je in irgendein Gebot vom Herrn vergonen deed, wat hij nicht donen soll, dann soll je nur diese Regeln handeln. Wann de gesalfter Priester einen Fehler macht, en du durch eine Schuld ab dat ganze Volk bringt, dann soll hij für seinen Fehler, wat hij gemerkt haft, dem Herrn einen jungen fehlerlosen Ball aus Sündopfer bringen. En hij soll den Ball nur dem Eingang von dat Versammlungszelt für dem Herrn bringen, en seine Hand ab den Ball seinen Kopf laien, en dem du für dem Herrn schlachten. En de Priester, wat gesalft is, soll von dem Ball sein Blut für dem Herrn an dat Versammlungszelt bringen, en soll seinen Finger an dat Blut andocken en du mit, für dem Herrn, siebenmal an de Gardin für dat Allerheiligste spritzen. En soll wort von dat Blut für dem Herrn an de Hirner von dem Ruckopferaltar strecken, wat an dat Versammlungszelt steht, en dat ewige Blut soll he unien an den Brandopferaltar jäuten, wat für dem Eingang von dat Versammlungszelt steht. En allet Fahrt von dem Ball für dat Sündopfer soll he lostranen, dat Fahrt, wat dat Engeweide bedeckt, en all dat Fahrt an dat Engeweide, de beide Nieren met dat Fahrt, wat door aan is, dat wat aan de hingerschinkjes is, in den vaat lopen even de lever, bij de nieren losgetrand, krijg ze als dat bij een rent bij een dankopfer gemaakt wordt, en zal dat op den brandopferaltar en ruik opkonen loten. Ober dat lader van dat tier, en al dat fleisch, den kop, de bein en dat Engeweide met mes taub, dat zal hij alle uit dat lager uitdragen naar een reine steed, wo een aarschand scherden deed, en zal dat, door op een haltklampen verbrennen. Wann de ganze gemeente van Israël zich durch einen Verfehl verschuldigt, en dat nicht anwaren, dat ze je in ein van dem Herrn sine gebouten gehandeld haben, wat ze nicht donen sollen, en zich door durch verschuldigt haben, en ihre Sünd nur her anwaren, wat ze je donen haben, dan zullen ze einen jungen Ball aus Sündopfer brengen. En dat Opfertier soll ver dem Eingang van dat Versammlungszelt gebracht, en de leidende Männer van de Gemeinde sollen ihre Hang für dem Herrn op den Ball seinen Kopf laien, indem du für dem Herrn schlachten. En de gesalfte Priester soll Wort von dat Blut von dem Ball an dat Versammlungszelt bringen, en seinen Finger an dat Blut andocken, en siebenmal für dem Herrn je in de Gardin spritzen. En hij soll Wort von dat Blut an de Hirner vom Altar strecken, wat für dem Herrn an dat Versammlungszelt steht, en dat ewige Blut unien an dem Brandopferaltar jäuten, wat vor dem Eingang van dat Versammlungszelt steht. All dat vaat soll hij lostranen en op dem Altar en ruik opkonen loten, en hij soll dat met dem Ball zo donen, als hij dat met een bal voor dat zend opvangt.

denna stillebra abgerint. En om dat hus rein te erklären, zal hij 2 vegel, zijde halt, scharnach voor je wal en is opnemen, en dat ene vogel boven eene eerne kam met frische woeter schlachten. En dan zal hij dat zijde halt, de scharnach voor je wal, den is op, en dat levende vogel nemen, en dat met woeter vermischte bloed van dat geschlachte vogel indukken, en doormet dat hus 7 bespretzen. Zo zal hij dat huis reinigen met dat bloed van dat vogel en dat frische woeter, met dat levende vogel, met dat zijdehalt, met dem isop en de scharlach voor je wal. En dat levende vogel zal hij buiten voor de stad op een frie stap vliegen laten. Zo neemt hij de onreinheid van dat huis en dat is waar rein. Dit is dat je zaad over alle soorten van lepra en abfall je plaken, over de lepra ontkleider en hiesa, over schwalst, uitschlag en witte plaken, omdat eine Klarheit haft, wann wat arein oder rein is. Dort is dat Kapitel 15. De Herr red met Moses en Aaron en zeed. Red met de Israeliten en sagt to an. Wann einen Mann uit zijn geschleist glätt, wat rütchietet, dan is de arein. Dort is ein Daunt, of dat allen tiet tietet oder nicht, hei is door weer in arein. Alle daken, wo hij boven licht, en alles, wo hij boven zet, wat arein. En wer zijn bad aanschiet, der zal zich met woeter afwaschen, en zijn kleider waschen, en bad om ovend arein zennen. En wer zich op wat doel zat, wo jana gezeten haft, der zal zich met woeter afwaschen, en zijn kleider waschen, en bad om ovend arein zennen. En wer dem zijn kerper aanschiet, der zal zich met woeter afwaschen, en zijn kleider waschen, en bad om ovend arein zennen. En wann de areiner einen reinen bequielen deit, dan zal die zijn kleider waschen en zich met woeter afwaschen en bad om ovend arein zennen. Ook de zodel, wo hij boven rieden deed, wordt arein. En wer ergend wat aanschiet, wat die unja zich haft, die wordt arein bad om ovend. En wer zond draagt, die zal zijn kleider waschen en zich met woeter afwaschen en bad om ovend arein zennen. En wem de kranke aanvoert, ohne zijn heng eerst gewaschen te hebben, der zal zijn kleider waschen en zich met woeter afwaschen en bad om ovend arein zennen. Wann de kranke een eerne ding aanvoert, dat zal twee geschlagen worden, aber een heltene ding zal met woeter afgespeld worden. Wann de kranke van dat die kieter geheild wordt, dan zal hij 7 dag talen, vandaan wann hij heil geworden is, en dan zijn kleider waschen en zich met frische woeter afwaschen, dan is hij rein. En om 8 dag zal hij 2 turtelduven oder 2 andere duven nemen en die naar dem ingang van dat verzamelingszelt ver dem Herrn brengen en dem priester die geven. En de priester zal de ene tom zendapfer uitmaken en de andere tom brandapfer en am ver dem Herrn verzijnen wie in zijn kranket. Wann einen man am sloop de zomen afjeet, die zal zijn ganzen charper met woeter afwaschen en arein zennen bad am ovend. En jeder Kleid oder Schubsfall, wo de Somen nabgekommen is, zal met woeter afgewaschen worden en es bad am ovend arein. En wann eine früh bij einen Mann licht, dem de Somen afjeet, dan zullen die zich beid met woeter afwaschen en bad am ovend arein zennen. Wann eine früh ihre monatliche Dag haft, zal ze 7 Dag voor arein geholen worden. Wer er aanschiet, die wordt arein bad am ovend. En alles, wo ze boven licht oder zet, solang es sie ihre Tiet haft, wird arein. En wer ihr Bad anschiert, der soll sie nicht leider waschen und sich selbst mit Wutter aufwaschen und Bad am Ovend arein sennen. En wer irgendwo anschiert, wo sie boven gesäten haft, soll sie nicht leider waschen und sich selbst mit Wutter aufwaschen und Bad am Ovend arein sennen. En wer irgendwo anschiert, wat ab ihr Bad gewasst ist oder dur, wo sie gesäten haft, soll Bad am Ovend arein sennen. En wann ein Mann an de Tiet mit ar Geschlechtsverkehr haft, wird hij selbst für 7 Tage arein. En dort bad, wo hij boven je leien haft, wird arein. Wann bij eine frühe monatliche Regel ober länger anhält als 7 Tage, oder sie bitte ihre Regel bloot verlist, dann is sei an de Tiet, wo sie krank is, so gut arein als bij ihre monatliche Regel. Alle baden, wo sie an de ganze Tiet boven licht, en alles, wo sie boven gesäten haft, wordt arein, zo als bij de monatliche regel. Wer van dort wordt aanschiet, die wordt arein en zal zijn kleider waschen en zich

unifodar sogout dat hij zich kunt als zijn valk wilt, lijva als irgendein ander valk. Ziet niet langer eenkoppig. Je hart mij wat op dat laatste en bewijs dat je mij je heren, zoals je dacht dat besneden wezen, dat je mij je heren. De Herrjun God als God over alle jetten en haar over alle haren, hij is groot en stort. Einer moet staunen over arm. Hij traagt keinem fair en laat zich niet bekijpen. Hij zet nu dat recht voor de wijzen en de weetvrijers, en hij rekent de vreemde dat hij die eten en kleider verzorgt. En nu, ziet opnemen tot de vreemde, denk daaraan dat je ook eenmaal vreemde in Egypte waren. Je zullen dem Herrjunen God eren en arm allein deinen. Ziet am trü en mocht je een verspreken op een eid bloos en zinnen nomen. De haar is dat einsje met wat je een pochen, hij is je een God. Hij heeft dingen voor je te donen, die te wonderen en staunen zijn, zoals je je zijnen hebben. Als je een elderen eenmaal naar Egypte trokken, waren zij 70 mensen, en nu zijn je zo veel als de stierens om hemel. Ziet dem haar je een God goed, en houdt immer wat hij je opgeeft aan zijn gezaten en aanscheidingen en verschriften. Denk daaraan, wat de haar je God je beleerd heeft aan dat, wat je al daar gemaakt hebben, zond wat je niet gingen niet kennen of je zijnen hebben. Je zagen zijn majesteit, zijn stortje hand en zijn arm, die niet meid wordt, je zagen de tekens en de dingen, die hij in Egypte te den kennig en te dat ganse land deed. Je zagen wat de haar met de Egyptische armee deed, en met al ihre pieden wogens, en waar hij dat scheld meer leid trek even aanranen, en aan gans vernichten deed, zoals dat bij dem vandaagse dag is. Je weten wat de haar verjunt in de wildnis deed, en junt wat hier leid. Je weten wat hij te Datan en Abiram, Eliab zijne zeens en Ruben zijne grootzeens deed, als de eerd zich opmuk en aan met ihre zelten en families, en alles wat eerd weer verschlokt, dat alle dat zagen. Je zendt die, wat al deze groots wat je dingen je zijnen hebben, die de haar je donen heeft. En nu houdt de je zaten, die ik junt vandaag gegeeft heb, zodat je mocht een sterk zijn en dat land junt maken, want je nu gewoon aan te nemen, en dat je kunnen lang in dat land leven, want de haar junt voordat in ihre nood komen met een eidverspruik, dat land waar maalt en honig raant. Dat land waar je nu gewoon dat junt te maken, is niet zoals Egypte is, waar je gewaast zendt. Door zijt je hun zoot en schaften dat te bewässeren, zoals een geworden. Nee, dat land, waar je bald nengonen en aanzielen worden, is een land met boeien teler, en dat wordt van reien gewässerd. Dat is een land, verwoont de haar jun God immer zorgt, en dat hij immer im oog haft, vom Anfang vom jaar bad hem eng. Wann je die gesatzen holen worden, die ik jun van daar geef, dat je zellen dem haar jun God goud zennen en aandeinen met dat ganze hort en de ganze zeil, dan wordt hij jund reien te de rechte tijd geven. Hij wordt jund den tijden en den loten reien geven, zodat je jund je treed arenden kennen en jund wien en jund eil nenbrengen kennen. Dan wordt hij jund ook grosser bestapen geven voor jund vij. Dan wordt je eten en zout worden. Post op, dat je jund niet verleiden loten en niet van dem rechten weg raufkomen en jemand einmal andere jetten deinen in ihren. Wegen dan wordt dem haren zijn oeien aanstehen en hij wordt den reien abholen, dat je land nog strogen wordt. Dan wordt je bald in dat gouden land, want de haar je jeft, uitstorven. Neemt deze weer te hort, houdt hij aan je zeil, bengt hij aan de hand op een zadel en omstieren aan een hengsel. Je zullen je kinder de leren. Reed daarvan wanneer je thuis zetten, en wanneer je op een weg konen, en wanneer je doorlaaien, en wanneer je opstonen. Denk dan die, wanneer je dacht de deur konen, en wanneer je dacht dat poort konen, zodat jene dorg en de dorg van jene kinder mochten verlengerd worden aan dat land, want de haar op een eid verspruk, dat hij jene voorderstad geven wordt, op zo lang als de hemel even de eer blijven. En wanneer je waren verzichtig zennen in al deze gebouwten, wanneer ik jene geef, houden worden, en je dem haren jene God goud zennen worden, en op zijn weg konen en jene aan arm houden, dan wordt de haar al deze veldje ver jene uitjagen, die doch grater en storter zijn als die. Jeder jegend, wo jene feit konen worden, wat jene land zennen. Jene land zal van de wildnis am Süden, wat de Libanon boy am Norden, en vom Euphrat Riva, wat dat wasne Meer regen. Alle wegen, wo je an dat land konen worden, door wat de Herr jene Gott deifeltje am verrüht Angst en Furcht für jene anjagen. Dit haft de jene versproken. Keiner wat jene kennen abholen. Nu horcht,